dat die andere licht woont den dag regiert, en dat die andere licht woont den nacht regiert. En hij mag ook de stierens. God zag die am hemel, dat ze op ihr het licht geven, dat ze den dag en de nacht regierden, en dat ze dat licht van dat diestere onderscheiden. En God zag dat dat goed weer, de ovend en de morgen vergingen van dem vierden dag. En God zeed, lot dat water met verschiedene tieren schwormen, en lot veel vliegen over de eerd en am hemel. En God mug de grote tieren am meer, en al de verschiedene soorten tieren, die am water schwormen, eine jedere soort apart, en al de veel, eine jedere soort apart. En God zag, dat dat goed weer. En God zeien de alle en zeed, zij zullen jongen hebben, en zich vermeren, en dat meer vallen, en de veel zullen zich vermeren op de eerd. De ovend en de morgen vergingen van de vijfde dag. En God zeed, laat levende tieren op de eerd verkomen, eine jedere soort apart, vij, en zand wat schrept, en wille tieren, jedere soort apart, en dat weer zo. En God mug de wille tieren op de eerd, jedere soort apart, en verschiedene vij, jedere soort apart. Hij mug alles wat u op de eerd schrept, eine jedere soort apart. En God zag, dat dat goed weer. En dan zegt God, wel we mensen maken, die zo als wie zijn en ons liknen, lood aan macht hebben over de vers en meer, over de veil en de loft, over dat vij en de wille tieren, en over alles wat u krept. En God mug mensen, die zo weeren als hij, no zinem ploon. Hij mug mansmensch ook vrijmensch. En God zeien die en zeed, mocht je kinder hebben en junt over de ganse eerd vermeren, en over de eerd regeren. Je zullen macht hebben over de vers en meer, over de veil en de loft, en over alles wat u op de eerd leeft. En God zeed, kijk de mol, je darven van alle planten op de eerd, die zoot hebben, en van alle boom, die zoot en ihre vrucht hebben, eten. En alle tieren en veil, en alles wat u krept, alles wat op de eerd leeft, durf van irgendeine reine plant vreten. En dat weer zo. En God zag wat hij gemaakt had, en hij zag dat dat zeer goed weer. De ovend en de morgen vergingen van dem zesten dag. 1. Mose, Kapitel 2. En nu weeren de hemel en de eerd, en al dat leven wat am hemel en op de eerd is, gemaakt. En om zevenden dag wie alles voordig wat God gemaakt had, en hij arbeidde nicht wieder om zevenden dag, on dat wat hij gedonen had. En God zei in den zevenden dag, en sah den apart, en zei dat hij heilig weer, wils hij den dag abhiert met zijn arbeid, en dat hij alles mürk. Dit is voor de hemel en de eerd gemaakt worden. Als God de haar den hemel en de eerd mürk, wären door nog keine planten op de eerd, en door hadden nog keine bescher gekiend. Door wie keiner tem de eerd bearbeiden, en God de haar had nog keine reien op de eerd fallen loten. Ober wo dat kwaal uit de eerd ruut, en bewässert al dat land. En God de haar vormt einen mensch van eerd en pust den levenden odem en dem zijn nees naam, en hij wordt een levender mensch. En God de haar plant einen garden am oosten aan en eiden. En God zag den mensch den hij gemaakt had en den garden. En God de haar mug de verschiedene boom die goud leiten en scheine vrucht drogen. En hij mug ook den boom die leven jaft, merden am garden en ook den boom die verstandnis geven kon wat goud en schlacht is. En door vonk een riefer aan en eiden, die den garden bewässert. En door, wo de riefer uit dem garden rand, deilde zich een feier. De eerste van de feierriefers is de Paschon, en die rand durch dat land Havila, wo door gold is. Dat is goudet gold in dat land, en die hebben door ook parfum en onyxstein. De tweede riefer heet Gion, en die rand durch dat land Kush. De derde riefer heet Tigris, en die rand oosten van Assyrien. En de vierde riefer is de Euphrat. En God de Haar neemt den mensch in zaad aan en den garden eiden, zodat hij den bearbeiden en bezorgen wordt. En God de Haar bestalt aan den mensch en zeed, die durch van irgendeinen boom am garden eten, ober van den boom, die dat verstandnis geven kon, wat goud en schlacht is, van dem sollst du nicht eten, wils dat wat unbedingt dienen dood brengen. En God de Haar zeed, dat is nicht goud, dat de mensch allein is. Ik wou we maken tom am halpen, die am passen wordt. Dan moet God de Haar al de verschiedene tieren, die op een stab zijn, en de verschiedene veil,
de analog

Ernes bliven, en de eva je låtne hus gånen, omdat je treden och gynne hunger je familjes te nemen. Dan bring je gynnen jengsten brauda her, als opvis för gynne ved. Dan wo ek gynnt om leven låten, en ze väl je den an. En ze zeden einer tam anderen, det kämt sicher op ons, wils vi schuldig sind för onsen brauda. Vi sagen wo gån som eng he wir, als he ons prachat, en vi horchten nich. Nu is dit doorwegen op ons gekomen. En Ruben zeed, zeed ek jünt nich, dat je jünt nich versenden sollen je in am? Nu war wie bestroofd worden dofer, dat wie am dood mogen. Zij wisten nich, dat Josef an verstund, wil ze met am dech einen, die voor an ewa zaten deid, je reed hoorden. En hij dreid zich een stoutje waag van an, en hield eier hij wieder met an reed. Dan leid hij Simeon nemen en valspingen, als zij door touw kekten. En Josef bestaal dat ere zaak met je treed geveld worden, en ook dat jiedrem zijn geld treed en zijn zaak gestopt zal worden. Hij zeed ook, dat aan zal eten voor de reis gegeeft worden. Dit wordt alle zo gedonen. En ze pakten eer je treed op ere ezels en verleiten. Dan als ze te nacht stel hielden en einer van aan zijn zaak opmuk om zijn ezel te vorderen, zag hij dat geld boven aan zijn zaak. En hij zei te zijn breider, Mijn geld is hier boven aan mijn zaak. Dit sloeg aan alle dat zij flotterden. Wat heeft God ons aangedonen? Vroegen zij zich. Als zij nu eren voor de Jacob kwamen in Kanaan, vertaalden zij hem alles wat aan geworden wier. Zij zeiden, de governier door reed graf met ons en blijft die weer een spionen aan je land. En wie zeiden hem dat wie oprechte mannen weeren en niet spionen, dat wie 12 breider zijn van een voder, dat een waag is, en dat de jüngste nog thuis bij ons een voder weer in Kanaan. Dan zei de governier tot ons, dit is waar ik wil weten, dat die oprechte mannen zijn. Laat einem van jün breider hier bij mij, en neemt je treed voor jüne honger je families, en dan go jüne huis, en brengen jünen jüngsten brouder her. Dan wil ik jün blijven, dat die oprechtig zijn en nicht spionen. Dan geef ik jünen brouder treed, en die kennen hier wieder kuipen. En als zij ere zaak ladig moeken, wieder en jiedren zijn zaak ook zijn pengel geld. Als zij, en ook ervoder, de pengels met geld zagen, werden zij geschlagen. En Jacob, ervoder, zeed, die hebben mij mijn kinder waargenomen, Jozef is nicht meer, en nu is Simeon nicht meer. En dan wil je nog Benjamin metnemen. Alles rand je in mij. En Ruben zeed, breng mijn beide jongens om, want ik hem nicht terugbreng. Laat mij voor hem opkomen, en ik wil hem terugbrengen. Aber Jakob zeed, mijn jong wordt nicht met jünt metgonen. Zijn brouder is al dood, en du is modus einer gebleven. Wann am irgend wat op de reis worden zal, word ik truuren, wat die mijn grijver De hungersnood geeft nicht no, en als zij den verrood, den ze van Egypten gebracht hadden, abhouden, zeed Jakob te aan. Goed nog wader en kijkt wat je treed. En Juda zeed, de man wie zij ernst, als hij ons warnt, dat wie am nicht wader seinen worden, wann wie nicht onsen brouder met ons houden. Wann du am laatst metgonen, dan go wie eten kijpen. Aber wann du dort nicht laatst, dan go wie nicht. De man seht ons, je worden mi nicht noch einmal seinen, wann je nicht jünen brouder met haben. En Israel seht, woran behandelt je mi so schlacht, dat je am seden, dat je noch einen brouder houden. En ze seden, de man vroeg ons alles uit ewa ons en onze familie, en vroeg ook, leeft jün voder nog, en, heb je nog einen brouder? Wat wie am zeden wie bloos nu wat hij vroeg. Wie konnen nicht weiten, dat hij zaaien woord, brengt jünen brouder her. En Juda zei te zijn voder Jakob, vertrouw mij met den jong, en dan kan wie gonen, dat wie en du en onze kinder leven kennen en nicht verhongeren brokken. Ik word de berg voor am zennen, du kannst mij verantwoordelijk houden. Wann ik am nicht terugbreng, bat hier verdi, dan wo ik op immer schuldig zennen. Wann wie nicht eugel abgeschoven houden, wie wie al zweimal hanen trägt. Schließlich seht er voder, Jakob. Wann dat so mat zennen, dann dauert dat. Nehmt von dat baste, wat wie hier haben, als ein Geschenk für dem Gouverneur. Nehmt ein Bett Hanig, wat Mandeln, en andere Neten, en ook wat Schein, Mirren, en Kriderie. Nehmt dat doppelte Geld mit, dat die van feriemol betolen kennen. Dat wordt vielleicht een Fehler gewaast zennen. Mocht jünt reit, en neemt jünen brouder en goot no dem man. Mocht Gott, die alle Macht haft,
Gjönt

0: Alpen, dort der Mann jünd wat jänstig sehnen, en jünen anderen Bruder und Benjamin wat trägschäcken. Wann ich mat von der Kinder Aufschied nehmen, dann mat ich event. En die Bruder nehmen dort geschenk, dort doppelte Geld in Benjamin en reisten auf nach Ägypten. Als sie für Josef kämen en Josef sagt, dort Benjamin mit an wir, seht he zu seinen deiner, bring die Männer an mein Hüß nern. Ich will von dort mit dieser Taub Mittag heten. Schlacht ein Tier en rei dort vor uns. Dei deiner deit, wat Josef seht, en nehm de Breide an Josef sin Hüß. De Breide Angst dort seier, dort sei an Josef sin Hüß nern gebracht worden. Sei seden, dit as wol wir in dort Geld, wohn dort erste Mal träg an unser Sack nern gelacht wir. Sie bringen uns hier nern, dort sie uns fast haben, und uns können zu Sklaven machen, und unsere Esels wachnehmen können. Und sie gingen nur Josef sein Hüß und reden durch Ferde der mit dem Hüßknecht. Sie sehen, wie wir hier einmal euer zum Getreid köpen, als wir dann auf dem Trägweich zur Nacht stellhielden und unsere Sack aufmücken, wir du an jedem sein Sack ein Pingel Geld, so viel als wir getolt haben. Wir haben dort nicht Träg gebracht, und wir haben andere Geld mit, zum Meier getreut köpen. Wir weiten nicht, wer dort Geld an unser Sack nenn gestoppt haft. Und hei seht, sieht ruhig und eins jünd nicht. Jün Gott und der Gott für jünen Vater, mat du einen Schatz an jüne Sack nenn geleicht haben. Krieg dann jün Geld. Dann brachten sie Simeon nur an. Und als sie an Josef sein Hüß nenn gebracht hat, jäfe an Vater, dass sie sich können die Feit waschen und fordert auch ihre Esels. Und die Breiter mögen ihr Geschenk für Josef reit, dass sie am dort ab Mittag geben können. Sie hatten verstanden, dass sie mit am Eten wurden. Und als Josef nenn kam, brachten die Breiter sein Geschenk nenn nur am und kneiden sich bei die Erdfahrt an. Dann frug er, wo dort mit an jink und seht, es jün Vater Korsch, der Ola Mann, von wem die Ferien mal reden, lebt er noch? Und sie sehen, den Knecht, uns Vater, es gesund und er lebt noch. Dann kneiden sie sich weiter bei die Erdfahrt an. Und er kickt an der Längd und sagt seinem Bruder Benjamin, der seine Mutter ersehen wir, und er seht, es dit jün jüngster Bruder, von dem die Ferien mal reden? Moch Gott go zu die Sennen, mein Jung. Und Josef ging schwind eine andere Stufe in Hiel durch, weil sie sich so zu seinem Bruder freut. Aber dann wasch er sein Gesicht und kam träg. Er hielt sich stief und seht, weil wir eten. Josef saht an einen Desch und der Bruder an einen anderen. Der Ägypter, der du mit an eiten, eiten apport an einen Desch, wills an wieder tau gemein mit der Hebräer zu eten. Die Breider sorten für Josef und sorten nun alle vom Ältesten bei dem Jüngsten. Die Breider kickten sich unter einander an und wunderten sich. Und die Breider ward eten gebracht von Josef seinen Desch. Und Benjamin seine Schief hat fünfmal so viel als die anderen.
1: Sie trunken 44.
0: Und Josef sehte dem Deiner, der Eva sein Hüß wir. Fäll dem Manner ihre Sack, so voll als sie den nehmen können, und leih einen jedren sein Geld boven an seinen Sack. Und saht mein selber net Kuffel an dem jüngsten seinen Sack mit sein Geld taub. Und deid, wat Josef am seht. Zum Marius, so schwind als dort Dach ward, leiten sie an mit ihre Esels wachgonen. Als sie aber noch mo ein kartet eng von der Stadt wären, seht Josef zu seinen Deiner. Nu schwind, vor dem Manner hing heran, und wann du an anholst, sei an, worum hab je gaudet mit schlechte Träge getolt? Worum hab je meinen Haaren sin selber net Kuffel gestohlen? Brugt he dort nicht zum Trinken? Und brugt he dort nicht zum Seien, wort noch kommen wort? Je haben wort seier schlemmet gedonen. Und als hei an anholt, seht ich reik de wir to an. Und sei seden, worum redst du, ans Haar, so to ans? Sonst wurden dine deiner Ober nie nicht daunen. Weiz nicht, wie brachten die all dat Geld träg, wat dat erste Mal in unser Sack wir? Wo würd wie dann doch selber oder Gold nehmen von denen Haaren sein Hüß? Wann die dort bei irgendeinen von uns fängst, kost die dem anbringen, en wie wollen alle unseren Haar seine Sklaven sennen. En hei seht, lot dat so sennen, als die gesagt haben. Dei, en wem sein Sack ich dort fäng, wat mein Sklav sennen. De ewe je derven frigonen. Und jeder einer von den Breiter sah seinen Sack ab bei ihr, und sie mögen die ob. Er sagt an jeder einem seinen Sack, erst den Ältesten, und dann nur der Reh bei dem Jüngsten. Und sie fangen dort Koffel an Benjamin seinen Sack. Die Breiter reiten ihre Kleider zwei, zou verleien weer in sy doreva. En jida eina lood zien een ezel waren op, en ze jengen treg no de staat. Als Joda en zijn breida nu Jozef zijn huis chimen, wie Jozef nog emma doa. Zij knijden zich alle wat appie eerd ver aan. En Jozef zei to aan, wat heb je bloos gedonen? Wist je niet dat zo'n als ik dat zijnen kon wat verstoken is? En Joda zei, mijn haar, wat kan we nog zeggen? Wo kan we ons reich voordien? God heeft onze schuld opgemaakt. Nu zijn we die kloven, wie alle, en die aan wem zijn zaak dat koffel gevangen wordt. Ober Jozef zei, ober lang nicht, zo'n wurde ik niet daunen. Bloos die einer, en wem zijn zaak dat koffel gevangen wordt, zal mijn sklof zennen. De eeuwige van jünt, kennen ruig nu jünen vordergonen. En Juda jink nu Jozef en zeid, mijn haar, lot dienen deiner, wetschein, wat zaaien. En zie nicht al wee in ons. Wie weiten, dat u zo als de kern ich best. Du vroeg ons einmal, of wie einen vorder en einen brouder houden. En wie zeiden die, wie haben einen oulen vorder en einen jongen brouder. De brouder wie klein, als de vorder al zeer oud wie, einer van twee zeens van ihre Mutter, en de andere zeen is dood. Hij is nu de einzige zeen van die Mutter, en zijn vorder is am zeer goud. En dan zeidst du, dat wie am zullen herbrengen, dat du am zijnen kost. En wie zeiden die, dat de jong nicht van zijnen vorder genomen kon, wils wann hij woord, dan woord de vorder sterven. En du zeidst, dat wann wie den nicht brachten, dan dur wie die nicht waren zijnen. En als wie nu aan zijn vorder kämen, seht wie am alles, wat du gesagt hast. Dan als ans vorder nochmal seht, dort wie sollen gonen getreid kämen, seht wie kennen nicht gonen, wie waren den Mann nicht einmal zu seinen kriegen, wann ans jüngster Bruder nicht mit ist. Wie gonen bloß, wann Benjamin auch mit kämt. En ans vorder seht, die weiten, dat meine frühen Eck zwei Sehens hadden. Der eine ist all wach, der ist wahrscheinlich von ein Tier verreten, wils Eck hab am nie nicht wader gesäunen. Wann je dessen ook waagnemen van mij, in dem wort, wo ik treuren, wat je mij met grijve hoorn om graf drogen. Wann ik nu nu dienen knacht, aan zijn vorder kom, ohne den jong, ab dem hij zich zijn leven stert, en hij dat ziet, dat de jong nicht met ons is, dan wordt hij sterven. Dan wordt wie, diene deiner, aan zijn grijve hoorn vorder zo treurig maken, dat hij sterven wordt en wie worden aan nu zijn graf drogen moeten. En doortouw, habe ik mir sein Berg gejeft für den Jung. Ik seh te meinen Vorder, wann ik dem Jung nicht träg nur die bring, dann wo ik lebenslang die Schuld für die drogen. Do wehen sei ik nu, lot mi, den deiner, Bertschein, aus dienen Sklov blieben, en lot dem Jung träg mit seine Breider gonen. Wo kon ik zes träg nur meinen Vorder gonen? Ik kon meinen Vorder bloß nicht so leid andauen. Dann kon Josef sich nicht länger holen. Gott hier einmal alle rüht, seht hij te zijn deiner. Keine andere wieren door, als hij zijn breider weiten leidt, wie hij weer. Hij hield luid, zodat de Egypte dat hierden, en dem kennig zijn lied dat aanwarden. En Jozef zegt te zijn breider, ik zie Jozef, leeft mijn vorder nog? Ober de breider kunnen am keine antwoord geven, zo vervierden en wonderden zij zich. En Jozef zegt te zijn breider, komt her, dicht bij. En ze gingen nu aan. En hij zei, ik zie je broeder Jozef, den je naar Egypte verkochten. Habt niet angst, en ziet je niet zelfs al, dat je mij hier aan verkocht hebben. God schickt mij eier als je her, om levens te raden. Deze hongersnood is nu 2 jaar hier, en die wordt nog 5 jaar zijn, ohne zeien oder arnten. God heeft mij als dood, wat hem eeuwigen weer, hier hem vooruit aan geschickt, zodat je en jene families worden leven blijven op een wonderbaren weg. Ik word niet van jen her geschickt, aber van God. En God heeft mij hier als een vorder voor de kennis gemaakt, de haar over alles wat hij eent, en de gouverneur over ganz Egypte. God schwendt nu mijn vorder en zegt hem, dien zeen, Jozef, zegt, God heeft mij de gouverneur over ganz Egypte gemaakt. Kom her nu mij, laat die nust abholen. Du sollst hier in der Goschen jähend wohnen. Du wirst hier mit deinen Kinder und Grautkinder und Schopen frei und alles, was du hast, dich bei mir sehnen. Und ich will hier für dich und deine Familie und alles, was du hast, sorgen, dass die nicht ganz in den Grund kommen. Du wirst noch 5 Jahre mehr von Hungersnot sehnen. Je, meine Brüder, kennen nu met jene ene ogen seinen, en du, Benjamin, kan zelf seinen, dat ik werkelijk te jünt red. Zag mijn voda, wel großartig ik hier in Egypten leef, en alles wat je seinen haben. Gott schwind en brengt mijn voda her. Dan amormt hij zijn broeder Benjamin en hield. En Benjamin hield op zijn scholla. En hij geeft einen jederen broeder einen kus en hield op aan. En no dat reden zijn breider met aan. En als de kennig hier dat Jozef zijn breider gekomen waren, vreid hij zich en zijn mannen vreiden zich met aan. De kennig zei te Jozef, zij dine breider, zij zullen zich rijd maken en trek no kana aangonen en eren voder en ere familie springen en herkomen. Ik wou aan de baaste jeen in Egypten geven, en ze worden goud te eten hebben. En zei aan ook, dat ze zullen van Egypten wagens nemen, om den voda in ere vrues en al ere kingen herbrengen. En ze zullen niet even ere zaken duren, wil zij van dat baaste van gans Egypten hebben worden. En Jacob zijn zeen steiden als aan gezaagd wordt. Jozef geef aan wagens, zoals de kennig gezaagd had, en hij geef aan verrood voor ere reis. Hij geef einen jiedren, einen groot zindagschen rock. Benjamin Oba kreeg 300 zelverstekken en 5 groot zindagschen rock. En hij schickt zijn voder 10 ezels, beloden met fijne Egyptische zaken, en 10 ezels, beloden met getreid, en eten en wat zijn voder op een reis helpen wordt. Daarmee schickt hij zijn breider op eren waag. En ten afscheid zegt Jozef, zankt jun hinge wees nicht. En zij reisden uit Egypten ruit en kwamen naar eren voder Jacob en Kanaan. En zij zeiden te eren voder, Jozef leeft nog, en hij is de gouverneur over gans Egypten. Ober Jacob sloeg dat zij, en hij kon dat niet leven. Ober als zij hem alles zeiden, wat Jozef gezegd had, en hij de wagens zag, die Jozef geschickt had, om hem te holen, leefde hij gans op. En Jacob zei, dit is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, en ik wou gaan gaan en aan zijn
1: eier.
0: En Jacob pakt alles taup wat hij had, en reist bij Beersheba, waar hij tieren slacht voor een opfer voor zijn voder Isaac zijn God. En aan die nacht reed God te Jacob aan een ervaring en zei, Jacob, Jacob. En hij zei, hier zie ik. En hij zei, ik zie God, den voder zijn God. Engst die niet naar Egypten te gaan. Ik wou die durch dienen ook komen door een groot volk maken. Ik wou met die met naar Egypten gaan en wou die ook waar terugbrengen. En Jozef wou door bij die zennen, wann du stoofst. En Jacob reist wieder van Beersheba. Zijne zeens leiden Jacob in ere vrues en Kenia op de wagens reizen, die de Egyptische kennig door te geschickt had. En zij nemen al ihr vij in ere zaken, die ze in Kanaan toop gesammeld hadden, en kämen naar Egypten. Zo kämen Jacob en al zijn nokomen naar Egypten. Hij bracht zijn zeens en grootzeens, zijn dachten en grootdachten, zijn ganze familie met naar Egypten. Dit zijn de nomes van Jacob zijn zeens en grootzeens, die naar Egypten kämen. Jacob zijn älster zeen is Ruben, en dem zijn zeens zijn Henoch, Palu, Hezron en Carmi. Simeon zijn zeens zijn Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Shaul, die een zeen van een Kanaanitische vrouw via. Levi zijn zeen zijn Gershon, Kehat en Merari. Juda zijn zeen zijn Onan, Shela, Peres en Serach. En Onan starven al in Kanaan. Peres zijn zeen zijn Hezron en Hamul. Isachar zijn zeen zijn Tola, Puva, Jashub en Shimron. Zebulon zijn zeen zijn Zered, Elon en Jachleel. Dit zo wiet zijn Lea ere zeens. Zij had een dochter Dina. Desse waren alle in Mesopotamië geboren. Alles taup waren Jacob en Lea ere kinga en grootkinga 33 mensen. Gad zijn zeens zijn Sifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arod en Areli. Azer zijn zeens zijn Jimna, Jeshua, Jeshvi, Beria en danach ere zesta Zerach. Beria zijn zeens zijn Heber en Malkiel. Dit zijn Jacob en Zilpa ere nokomen, 16 mensen. Zilpa wie de kerkse die Laban Lea juif. Jacob en Rahel ere zeens zijn Jozef en Benjamin. Jozef en Asenat hadden in Egypten 2 zeens, Manasse en Ephraim. Asenat wie een dochter van Potiphera, den priester en On. Benjamin zijn zeens zijn Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim en Ard. Dit zijn de zeens en grootzeens van Rahel en Jacob, 14 mensen. Dan zijn zeen als Shuham. Naftali zijn zeens zijn Jachzeel, Guni, Jezer en Shillem. Dit zijn Jacob en Bilha ere zeens en grootzeens 7 mensen. Bilha weer de kerkje, de Laban zijn dochter Rahel geef. Jacob zijn ook komen de naar Egypten kiemen, weer een alles top 66 mensen, zijn zeens ere dochter niet getaald. Jozef had nog 2 zeens, die in Egypten geboren waren. Al Jacob zijn ook komen, die in Egypten waren, waren 70 mensen. Jacob schek Juda verab nu Jozef, dat hij naar Goshen komen zal om te treffen. En als hij naar Goshen kwamen, steeg Jozef op zijn krijgswagen en voer naar Goshen om zijn vader Jacob door te treffen. Zij begrijsten zich en omarmden einander en hielden einander stout. En Israël zei te Jozef, nu dat ik die zijnen heb en weiter du leefst, zie ik reit hem sterven. Jozef zei te zijn breider in de eeuwige van zijn vader zijn menschen, nu wou ik naar dem kennig gonen en am zaaien, dat mijn breider en al mijn vader zijn menschen naar mij gekomen zijn van Kanaan. Ik wou am zaaien, dat je hoort zijn en dat je hun schoop en hun vij metgebracht hebben en wat je zes nog hebben. En wanneer de kennig hun vraagt, wat van de arbeid je doen, dan zegt hem, wie hij den vij, vandaan als wie klein waren wat nu, wie en onze vader schok. Dan wou je derven en Goshen leven. De Egypte kapitel 47. En Jozef ging naar hem kennig en zeed. Mijn vader en mijn breider zijn van Kanaan gekomen. Die hebben ihre schoop en ihr vij en alles wat ze hebben met zich gebracht. Nu zijn ze groot en Goshen. En hij neemt vijf van zijn breider en ging met deinem kennig. En de kennig zei toe aan, wat van de arbeid doe je? En zij zeiden aan, wie zijn schoop hoort, krijg ze ons onze vaders ver ons weeren. Wie zijn naar dit land gekomen, wilst du nicht weit voor ons vij en Kanaan is, en de hongersnood zo schlimm is. Wie wensen dat du ons leidt en Goshen wonen. En de kennig zei te Jozef, ik zei dat dien vader en dien breide gekomen zijn. Du hast de macht over ganz Egypten, lot dan op dat baste land ansiedelen, lot dan welig en Goshen wonen, en wann du wat gode hoort mank an zijn, dan stel de eva mijn vij. En Jozef bracht zijn vader Jacob naar dem kennig en stal hem ver. En Jacob begreist dem kennig met een zeeënsgros. En de kennig zei te Jacob, waar oud bist du? En Jacob zei hem, ik heb al 130 jaar gepiljat. Dat zijn schwore en ik zei er veel jaren voor mij gewaast. Ik heb niet zo lang geleefd als mijn vader en grootvader en eretiet. En Jacob sprak een zeeën over dem kennig en neem afscheid van hem. En Jozef leidt zijn vader en breider de beste jeend am land hebben. Hij geeft aan land bij Ramses, zoals de kennig gezegd had. En Jozef zegt dono, dat zijn vader en zijn breider genoeg te eten hadden, einen jederen dono, wel groot zijn familie weer. En door wie niet genoeg te eten in Egypte en Kanaan, weer in de slemme hongersnood. De lied leiden onder de nood. En doordat dat hij dat getreed verkocht, zamelt Jozef al dat geld, wat ze in Egypte en Kanaan hadden. En Jozef leidt dat voor den kennig abspikeren. En als dat geld alle waard in Egypte en Kanaan, kwamen alle Egypten naar Jozef en zeiden, geef ons te eten, waarom zullen we hier groot zo ver die verhongeren? Ons geld is alle waag. En Jozef zei, brengt mij hun vij en ik wil hun doofje eten geven, want je niet meer geld hebben. En dan brachten ze ihre pier, schoop, vij en ezels naar Jozef. En dat jaar jij aan door vereten. En dan dat nächste jaar kwamen zij naar armen zeden. Dat is geen geheimnis dat we ons geld verbruikt hebben. Dat is klaar te zijn dat we nog sterven als onze karpers in ons land. Laat ons hier niet roze sterven en laat ons land niet verdorven. Kijp ons in ons land en jef ons door vereten. Wie waren dem kennig zijn geloven zennen en hij kon dat land hebben. En jef ons ook zoot. Dat we de vlekken beakeren kennen, zodat het land niet wild bewassen wordt, en dat we leven kennen en niet sterven brokken. En Jozef kauft al dat land in Egypte voor den kennig. Alle Egypten verkauften ihr land, wils de hongersnood zo groot weer, en de kennig kauft dat all het hoop. En de menschen in Egypten, van een eng wat dat andere eng, waren dem kennig zijn sklaven. Dat einzige land, wat hij niet abkauft, wie de priester er land. De priester kregen een loon van kennig en brokten er land niet verkuipen. En Jozef zei tot de menschen, vandaag heb ik junt in jun land voor dem kennig gekauft. Ik wil junt nu zo geven dat je akeren kennen. Van de aard zal je dat vijfde poort dem kennig teruggeven, en vijf vijftel kan je holen te zoot en te eten voor junt en junne families. En de menschen zeiden, du hast ons dat leven geraad, want du einverstonen best, wo wie dem kennig sine Sklaven zennen. En Jozef vier dat em gesaats en, dat de kennig dat vijfde poort van de aard krieg. Dat gesaats steht vandoor nog in Egypten. Bloos de priester brokten nicht dat vijfde poort aufgeven. En de Israeliten woonden in Egypten en de Goshen jeend. Zij boerden goud en vermehren zich zeer. En Jacob leeft nog 17 jaar in Egypten. Alles taub ward hij 147 jaar oud. Als Israel meint dat hij sterven kon, roept hij Jozef en zegt hem, wanneer goud aan je zijn en zie verdie, dan leid die hand onder mijn hoofd en geef mij die valet verspreken dat u trouw was zijn en dat u mij trouw had je lijf bewiesen worst, en dat u mij niet was in Egypten begroven. Ik wil met mijn veervoeders begroofd worden. Neem mij terug naar Kanaan en begroof mij waar die begroofd zijn. Verspreek mij dit met een eid. En Jozef versprak hem dat met een eid.
2: In Israël kapitel 48.
0: Een gewisse tijd later leiden ze Jozef weiten. Hoor je mal, dien voeder is krank. En Jozef neemt zijn twee zeens, Manasse en Ephraim, en ging naar Jacob. Als Jacob dat gezegd wordt, dat zijn zoon Jozef nu aangekomen weer, roept hij al zijn kracht taub en recht zich op en bad. En Jacob zei te Jozef, God, die alle macht heeft, wijs ik mij en Loos en Kanaan en zeien mij en zei te mij, horch, ik wil die veel nakomen geven en van die nakomen meer een veldje maken. En ik wil die nakomen dit land op Emma geven. En nu hast u twee zeens hier in Egypten, al van eier ik naar Egypten kwam. Deze twee, Ephraim en Manasse, zullen mijn zeens zijn, krijg ze als Ruben en Simeon zijn. Want de kinder nu aan hast, dat zijn dienen. Die zullen afgoud der jere breider krijgen. Dit is wiels, als ik van Mesopotamië kwam, starf Rahel, en dat mocht mij zeer treurig. Zij starf hingeweis aan Kanaan, nicht weet van Ephrata. En ik begroofd daardoor hingeweis op een weg naar Ephrata. Ephrata is nu Bethlehem. Als Israël Jozef zijn zeens zag, vroeg hij, wer zendt dit? En Jozef zei, dit zijn mijn zeens, die God mij hier gegeven heeft. En Israël zei, breng die mol her, dat ik een zeen over die spreken kan. Israël zijn ogen waren al zwak geworden, en hij kon niet goed zijn. En Jozef bracht zijn zeens naar Jacob, en hij kost aan en am arm dan. En Israël zei te Jozef, ik toch niet, dat ik die jemel zijnen woord, en nu heeft God mij ook nog loten dienen kenja zijnen. En Jozef neemt zijn zeens van Israël zijn knijen, en knijt zich ver aan met zijn gezicht naar de eerd. En Jozef neemt zijn zeens, Ephraim en zijn rechte hand, en te Jacob zijn linker hand, en Manasse en zijn linker in, te Jacob zijn rechte hand. Zo bracht hij die naar Jacob, en Israël lang met zijn rechte hand, en leedde op Ephraim zijn kop, want Ephraim dacht de jengere weer. En hij leed zijn linker hand op Manasse zijn kop, want Manasse dacht de eerstgeborene weer. Zo leed Jacob zijn arms over kriets. En hij zei den zeeën op Jozef en zei, mocht de God, den mijn grootvader Abraham en mijn vader Isaac deinden, en de God die mij mijn ganse leven en wat vandaag geleid heeft, de engel die mij van al het bij ze bewoord heeft, deze jonge zeeën, en mocht mijn nomen derg aan wiedergedroogd worden, en de nomen van mijn vaders Abraham en Isaac, en mochten zij een grote heerd menschen op deze eerd worden. Ober als Jozef zag dat zijn vader de rechte hand op Ephraim leed, gefall hem dat niet. Hij neemt zijn vader zijn rechte hand en wilde van Ephraim zijn kop naar Manasse zijn zaten. En Jozef zei te zijn vader, niet zo, vader, dit is de eerste geboorte, leid die rechte hand op hem. Ober zijn vader stiep het zich en zei, ik weet, mijn zoon, van hem zal dat ook een fout geven en hij zal ook stoik zijn over de jengere brouda wat rata zijn als hij, en zinnen ook komen worden een schouwveldje zijn. Dat is waar hij aan den dag den zeeën geeft. Hij zegt, bij die waren de Israeliten, einer op dem anderen, den zeeën spreken en zaaien. Mocht God die zo groot als Ephraim en Manasse maken, zo zaad hij Ephraim Eva Manasse. En Israël zei te Jozef, ik wou wel bald sterven, aber God wordt met jun zijn en wordt jun nog waren naar onze voorders ihr land brengen. En ik geef die een stek meier als diene breider, dat stek woont ik met mijn schwert en mijn borgen,
2: kapitel 49.
0: En Jacob kroogt zijn zeens taup en zeed, komt hem al alle taup, zodat ik jun zeien kan, wat jun nog waren zal. Kom taup en harcht, mijn zeens, harcht nu jun voorder, Israël. Ruben, mijn eerste geboorne, du bist mijn kracht, de eerste bewijs van mijn macht, du hast de grootste eer en grootste kracht. Du deist Eva schelpsen, zoals woter, doch was nicht dat grootste zennen. Willst du an den Vorderzien bad jengst, en du hast schon gedreven. Simeon en Levi sind ein paar, de gonen met gewalt am Heer. Ik war nicht met antop plonen, en war nicht met antop gonen. Am oja bringen zij wem arm, en twelen de balas am spoos. Lo trobel op aankomen, wehen er een grausamen oja, en ook er am menschel gewoord. Ek wa juntig dat ganse Israel verspreiden. Die, Juda, waren dine breider loven. Du was dine fiend, bin je nek holen. Dien voder zine zeens waren zich verdi knijen. Juda, du bist so als ein junger Leib, de immer met woord van de jacht kämt. Du leichst die bij din raubdool en keiner wacht zich dich bij. De kennigstok wordt nicht van Juda genomen, zijn regierungsstok wordt nicht verschwingen, wat de reichschuldje kämt. Dem waren de veldje ehren. Hij bengt zijn ezel aan de wienrank en zijn jongen ezel aan de baaste rank. Hij wascht zijn kleider en wien en zijn rok en wiendruven zoft, zoals blauw. Zijn ogen zijn dunkler als wien en zijn tenen witter als malch. Zebulon wordt bij meer wonen, hij wordt een hoven verscheept zennen, zijn land reekt bad Sidon. Isachar is een stoiker ezel, die tussen twee schoophoks ligt. Hij zag dat het een scheine steed weer en dat door goud te rijven weer. Du juifst die onjere schware arbeid en maatst als een skloof deinen. Dan wordt zijn menschen rechten als einer van de stam van Israël. Dan wordt een slang bezied hem waag zennen, eine jaffje schlang besiedt im Stich, der de Piet an a Haken bitt, so dat de Ritter evere geschmeten wordt. Ek wacht, haar, dat die halpen wurscht. God wordt van Reiberbonden beplindert worden, en hij wordt an beplinderen. Aser zijn land wordt goud drogen, en eten für dem kennig geven. Naftali is als eine losgelotene Reikau, en halfschmacke Junge. Josef is een fruchtbare Ost, der bij eine Wutterqual wost, en zijn aaste eeuwen de meer strijkt. Die wordt met borges en feilen scheiten, zaden arm en je voor, die schouten uit oor je nu arm, aber zijn borgen jeef nicht no, en zijn orms blijven stork, met de help van Jacob zijn storken God, met de help van dem hoord, de Israël schots jeft. Dien voder zijn God wordt die halpen, die wordt alle machthaft wordt die zenen, met zenungen van himmel boven die, met zenungen van duip en eerd, met zenungen van gesunde Kinder. Dien voder zijn zenungen zijn grater als de vrucht van de eeuwige boy en als de zenungen van de zeer oude boy. Die waren op Jozef zijn kop zennen en op hem stieren van dem, die apart gezaad weer van zijn breider. Benjamin is een rietende wolf, die am morgen zijn raub vraat en am ovend dat Eva bliefsel wiederjeft. Dit zijn de 12 stammen Israël, en dit is de zeeën met wonen er voder einen jederen zijn besonderen zeeën juif. En Jacob bestalt on aan, wanneer ik nu sterven woor, dan begroeft mij met mijn voders en de heil op de staap, die van dem Hethiter Ephron gekocht weer. En de heil op dat vlek bij Machpella, oosten van Mamre en Kanaan. Dort haft je Abraham alle taub van dem Hethiter Ephron gekocht, als een grofhof. Door hebben ze Abraham en zijn vrouw Sarah begroofd, en door hebben ze Isaac en zijn vrouw Rebecca begroofd, en door begroofd ik Lea. De stapende heil wat door is, weeren van de Hethieter gekocht. Als Jacob uitgereed had, leed hij zich dol en starf. so wie dat als hij nog zijn vijftig. En Jozef broek bij zijn voorraad hoop en hielden kostam. En Jozef bestaalt aan zijn diener, die de doders bezorgden, dat zij zijn voorraad zullen rijdmaken ten begroven. Zo als zij dat houden, die dat 40 dag am rijd te maken ten begroven. De Egypter troed en 70 dag veram. Als zij de gewijnelje dag getroed houden, zegt Jozef te dem kennig zijn rood. Bertschein, zegt dem kennig, mijn voorraad bestaalt, on mi euer Hestarf, dat ik am soll en Kanaan begroven en de heil, der hij door zelfs redgemaakt had. Nu bed ik, lood mi, bitschein, de reis maken en mijn voorraad door begroven. Dan kom ik ook treg. En de kennig zeed, go en begroof dienen voorraad, zoals hij die moog met een eid verspreken. En Jozef moog zich op een waag, om zijn voorraad en Kanaan te begroven. En al dem kennig zijn deine en ongestalde mana, en een hoofdstad en een provincie voeren met. En Jozef zijn deine en breide en Jacob zijn familie voeren ook. Bloos ere kenja en ere schoop en vij blijven en goschen. En een heerd van ritter en krijgswagens voeren ook. Dat geeft een zeer grote band. Als zij dan aan Jan ziet van Jordan, beatat wat er steht om draaschen keimen, hielden zij door aan en truurden voor 7 dag. Zij waren zeer truurig en hielden luid. En als de Kanaaniter zagen, wo ze op de steed om draaschen beatat truurden, zeden zij, de Egypter hebben een zeer grote truur vast. Dan wordt de steed Egypter truur genannt. Jacob zijne zeens deiden wat er voor de bestaald had. Zijne zeens nemen am nu Kanaan en begroofden am bij Machpella en de heil, wat door op de stab is, oosten van Mamre. Die had Abraham van dem Hethita Ephron gekocht, dat het zijn weer voor een graf af. En als hij zijn voorraad begroofd had, reist Jozef taup met zijn breider en al die wat met aangereisd waren, trek naar Egypte. Nodem dat er voorraad gestorven weer, zeden Jozef zijn breider onder zich. Vielleicht wat Jozef nu zijn oja op ons uitdijven en ons bestroven voor dat beise wat we aan aangedonen hebben. Dan schekten ze een noorrecht naar Jozef en zeden, ons voorraad bestaald, oja hij starf, dat wie die zaaien zullen, verjef, bitschein, diene breider, ver er evertreden in zin jeen die. Doorween kom wie nu en vragen, dat die ons, die wie dienen vorderzienen Gott deinen, onze zin verjeven wurscht. En Jozef hield, als hij dat hield. En zine breider keimen nu arm en kneiden zich met ere kaap, wat op ieert ver arm en zeden, kijkje mol, wie jeven ons haan als dienes kloven. Ober Jozef zeet to aan, engst je nicht zo, Zie ik en God zijn steed, je moet een wijzen ploon je en mij, maar God had een gouden ploon voor mij, dat vele zullen om leven je houden, zoals dat vandaag is. Engst je niet langer, ik wil je en je kinder geven, dat je leven kennen. Zo treist en verzekert hij aan. En Jozef woont in Egypte met zijn vader zijn nakomen. Jozef leeft 110 jaar, en Jozef leeft nog, dat hij Ephraim zijn kinder en grootkinder zag, en ook de kinder van Manasse zijn zin Machir. Hij vreed zich tot de Ola, en Jozef zei tot zijn breider, ik wil bald sterven, maar met de tijd wordt God nu junt komen, en junt uit dit land ruit leiden, en in dat land nemen, dat hij Abraham, Isaac en Jacob op een eid versproken heeft. En Jozef bestaalt aan Israël zijn zins en zeed, God wordt junt helpen komen, en dan zal je mijn knokkers metnemen van hier. En Jozef starf, als hij 110 jaar oud was. En zij bezorgden hem, zoals zij door de doders bezorgden, en leden hem in een zwijnt in Egypte. Dit zijn Israël zijn zeens, die een jidra met zijn familie taup met Jacob naar Egypte trokken. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. Jacob zijn nakomen waren 70 mensen. Jozef weer al in Egypte. Dan starven Jozef en al zijn breider en al die wat van zijn tijd waren. Israël zijn nakomen vermeerden zich, dat een aller weeën met die rekenen moest, wil zij zo zijn toe nemen. Dat land weer einfach val van aan. Dan kwam door een nieuwe kennis op over Egypte, die nus van Jozef wist. Die zei te zijn volk, kijk de mol. De Israëlieten vermehren zich zo, dat ze ons nog even nemen kunnen. Horchte mal, Wat kan wie met aandounen, dat ze ons niet te veel waren, zodat wann Krieg uitbreken zal, zij met einmal jeen ons zend en zich uit het land brengen. Dan stelden zij opzichte Eva aan en wollen aan met schwere arbeid onderdrekken. Zij moesten de Pharaohsteder, Pithom en Ramses, für den König abbühen. Aber so viel Dollar sei die Tau saden, so viel Dollar nahm dort voll Tau und verspreit sich, so dass die Ägypter dort anheimlich ward. Die Ägypter treiben die Israeliten zu der Arbeit, dort sie die quälten und dort Leben besser mögen. Sie verlangten, dort sie Teilen und Zement mögen und verschiedenste Arbeit auf der Fläche deuten, immer so schwer, dass sie dort meist nicht wingen können. Als der ägyptische König sah, wo dort voll Tau nahm, raubte der hebräische Weihmütter, Schifra und Pua in Seed an. Wann je bei der hebräische frühes halpen, dann wann dort kleine ein Jungje ist, soll je dort tot machen, und wann dort ein Mejalke ist, soll je dort am Leben loten. Die Weihmütter aber gleifden an Gott und deiden nicht, wat der König seht. Sie leiten die Jungjes auch am Leben. Dann leit der ägyptische König die Weihmütter kommen in Seed an. Warum hab je dort so gedonen? Warum habt ihr die Jungjes am Leben geloten? Die Weihmütter seden zum König. Dort ist, wer in der hebräische Frühes nicht so sind als die ägyptische. Die hebräische Frühes sind so stark, dass die Weihmütter nicht reut kommt, als das Kind geboren ist. Gott wir gut zu den Weihmütter, und das Volk vermehrt sich und wird noch gerader. Willst die Weihmütter feucht haben vor Gott, geef er an auch ihre eine Families. Dann mögt der König ein Gesatz für sein ganzes Volk in Seed. Schmied jeder kleine hebräische Junge am Nilriefer über dem Mejalkapitel 2. Da wie ein Mann von Leifisine noch kommen, der sich mit einer Frau befried, der auch von Leifisine noch kommen wir. Dieser Lied hat ein Kind und dort wie ein Junge. Als der Frau sah, dort hat ein gesundes Kind wir, verstürkt sie dort für 3 Monate. Aber als dort nicht mehr ging, mög sie einen Karf von Schelp und verschmär den mit Kohlenteer in Pech. Dann lädt sie ihr Kind durchnähen und sah dort mank dort Schelp, wo du an die Kant vom Riefer warst. Ein Ängstchen auf post seine Sester ab, wo mit am Waren wird. Nu käm dem König seine Tochter nur dem Riefer sich zu Boden und ihre Deine gingen ab dort Land lang dem Riefer. Sei sah den Karf, mank dort Schelp und schickt einem Mial den zu holen. Als sie den opmöck, sah sie dort Kind und dort hielt. Arnein dort fuhrt's ganz mit. Det is ein Hebräerjunkje, seht sie Jrotzau. Dann käm seine Sester Eva Delen früh. Soll ich die eine früh holen von der Hebräer, die dir das Kind besorgen kann? Jo, go, seht dem König seine Tochter. Dei Mijal jink und raubt dort Kind seine in ihre Mutter. Als die Mutter käm, seht dem König seine Tochter zu ar. Nimm das Kind und besorg dort für mich. Ich werde dich dafür betonen. Sei nimm dort und besorg am. Als das Kind groß genug wie, bracht sie dem König seine Tochter dem Wara. Da nimm den jungen Hahn aus ihren Sehen. Und sie nannt am Moses. Wehen, seht sei, ich am aus dem Wutterhof. Als Moses abgewaschen wie, ging er einen Tag durch, wo einer von seinen Stammbreiter wie, und er sah, wo schwor die dort haben. Und er sah auch, dort ein Ägypter einen Hebräer, einen von Moses seine Stammbreiter, schlug. Er kickt nach Hahnen her, und als er keinem sah, schlug er den Ägypter dort und verschwurft ihn am Sand. Den nächsten Tag ging er weiter rüt und traf dort an, dort 2 Hebräer sich zankten. Dann seht er zu dem, wo dort angefangen hat, worum schlägst du einen von den eine Lied? Und er seht, wer hat die Eva ans gesagt? Dort du ans versehen wirst. Oder meinst du wirst mich auch dort schlonen, so als du den Ägypter deutst. Dann ängst Moses sich und meint, die Sache ist dann doch über die Elie gekommen. Als der König das Ganze hielt, will er Moses anbringen. Moses überrannt war ich vom König und käm nur dort Land Midian. Du bleib er bei einem Baum. Der Priester in Midian hat 7 Dächter und der käm nur dem Baum, am Wutter abzuholen für ihre Schub. Als sie über den Trachfall hatten, kämen andere Horts und Jürgen an Wach. Dann kam Moses und halb die 7 Sestern ihre herdränken. Als sie dann nur ihren Vater Reguel kämen, seht ihr, was meint ihr, dass ihr von dort so tätig tüßt sind? En zij zeiden, een Egypte halp ons met de hoods, en hold ook genoeg water op voor ons, dat onze heer te zuipen had. En wo is die nu? Vroeg hij zijn Mialis. Waarom heb je dem door buiten geloten? Lot hem doch aan nu ons, en geeft hem te eten. Moses mug zich dan bij de man thuis, en de man leidt zijn dochter, Zipporah, zich met Moses bevrijen. Zipporah had dan bald een kleine jonkje, en Moses geeft hem den namen Gershom. Wegen, zei hij, ik een vreemde geworden zie en een vreemde land. Nu een langere tijd starf de kennis in Egypte. De Israëlieten werden gekweeld, dat ze steenden en ze roopten nu help. En God hier aan roepen in ihre kwol. God hier er steenen, en hij dacht aan zijn bond met Abraham, met Isaac en met Jacob. God zag zich dat met de Israëlieten aan, en hij kende zich om aan. Moses wierf voor een langere tijd een schoophoord voor zijn schwiervoerder Jethro, de priester in Midian. Nu juch hij zijn schoop een dag wat aan de andere zijde van de wildnis, wat hij bij Horeb, dem Gottesberg, kwam. En als hij door wier, wijs ik verarm een engel van Haarn en vlammen in een bosch. Moses valt dat op, dat door vier wier, ober de bosch niet verbrand. Dan zegt Moses, dit wil ik mij van dichter bij bezuinen. Dit is toch sonderbaar, dat de bosch niet verbrandt. En als de haar zag, dat hij door Haarn kwam, roept God van een bosch, Moses, Moses. En hij zei, ik zie hier. En God zei, kom hier niet noder, en neem die dien foutig af. Die steed, op wanneer du steest, als heil je het land. En hij zei wieder, ik zie dien vader zien God, Abraham zien God, Isaac zien God, en Jacob zien God. Doormet bedeikt Moses zich dat je zegt. Hij had angst God aan te kicken. Dan zei de haar, ik heb dat goud gezeinen, wo mijn volk van de Egypte gekweeld wordt. En ik heb gehoord, dat ze unja ihre Absichter stehen, en mij bezorgd dat ze zo lieden. En nu zie ik gekomen, aan van unja de Egypte ihre gewalt te raden. Ik wou aan u dat land ruut brengen, en aan nu een goudet en grootet land brengen. Dat is een land, wo maaltje en honig ranen, wo nu de Kanaanita, de Hetita, de Amorita, de Perizita, de Hivita en de Jebusita wonen. Ik zei die dat nog eenmaal. Ik heb dat roepen van de Israëlieten gehoord, en ik heb dat gezeinen, wo de Egypte aan kwelen. Nu is dat aan die. Ik wil hebben, dat die nu de Egyptischen kennig geest, en dat die mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte ruitvierst. En Moses zei tot God, wer zie ik, dat ik nu dem kennig konen zal, de Israëlieten uit Egypte ruit te brengen. En God zei, ik wil met die zennen. En dit loot die een teken zennen, dat ik de Janja zie, die geschekt haft. Wanneer du dat volk uit Egypte ruit brengst, wil je op dessen boog opfer brengen. Dan zei Moses tot God, kijk je mal, wanneer ik nu de Israëlieten go en aan zei, jene voordat er God heeft mijn jund geschekt, en zij dan vragen, wat voor een nomen heeft hij, wat zal ik aan dan zeggen? En God zei te Moses, ik zie, dat ik zie. En hij zei, zo zalst du te de Israëlieten zeggen, ik zie, heeft mijn jund geschekt. En God zei wieder te Moses, zo zalst du de Israëlieten zeggen, de haar, jene voordat er God, Abraham zijn God, Isaac zijn God, en Jacob zijn God, heeft mijn jund geschekt. Dit is mijn nomen op Emma. Je zullen nie nicht abhieren, den aan te beden. Go nu, en roep de leider in Israël en zei aan, de haar, jene voordat er God, heeft zich mij gewezen. Abraham, Isaac en Jacob er God zegt, ik heb mijn jund aangezeinen, en dat wat ze jund in Egypte aandonen. En ik heb gezegd, dat ik jund wou van unje de Egypte ere gewalt uitbrengen, nu dat land van de Kanaanita, Hetita, Amorita, Perizita, Hivita en Jebusita, een land waar de maaltje en honig ranen. En ze waren nu jund harchen, en du en de leider in Israël zullen nu Egyptischen kennig konen en am zeien, de haar, de Hebräer er God, haf zich ans gewezen. Do wie een vroeg wie nu, of wie der van een dreidogse reis in de wildnis nemen maken, dat wie dem Haarn, onze God, door een opfer brengen. Ober ik weet, dat de Egyptische kennig jund dat nicht wordt loten, nicht bitte he unbedingt mat. Ek wo ober mine storche hand uitstraken, en de loten ab Ägypten kommen, mit all mine Wunder, de ek door daunen wo, en no dem wat he jünd gonen loten. Ek wo dat so ranbringen, dat de Ägypter jünd waren goud touje donen zennen, so, dat wann je eerst verloten waren, wo je nicht mit ladje heng rüt gonen. Jeder früh wat van eren oba früh, oder van sonne wat an ihr Hus kommen, fragen no selvene en goldene Sachen, en ook nog leider. En die waren jene zeens en jene dachter die drogen loten, en zo war je de Ägypter bestelen. Moses zeid, ey wann sie mi nicht leiven, en nicht nur mi horchen. Ey wann sie sagen, du hast gar nicht dem Herrn gesäinen. En de Herr zeid, wat hast du an deiner Hand? En Moses zeid, einen Stock. En de Herr zeid, schmied dem op die Erd. Moses schmied dem op die Erd, en do wie de Stock eine Schlang. En Moses ran von de Schlang weich. De Herr zeid Moses, streik deine Hand uit, en griet de beim Zorgel. En hij streik de uit, en faut de fast an. Damit hat hij seinen Stock in de Hand. En de Herr zeid, dit is, dat ze ook sicher weiten waren, dat de Gott, an den ihre Vorders gleifden, Abraham, Isaac en Jakob ihr Gott, sich die gewesen haft. En de Herr zeid to am, steig deine Hand hinge din Mantel. En Moses stei dort, en als hij de Träger uitneem, wie seine Hand schneiig vor Leiprakrankheit. En hij zeid, stopp de noch einmal do nern. En hij stopp de Wader an sin Mantel. Als hij de uitneem, wie de Hand so gesund als seine ewige Hand. En Gott zeid, wann sie dort erste Teechen nicht leiven, en nicht nur die Harchen, dann waren sie vielleicht nur dort zweite. En wann sie die beiden nicht leiven, en nicht nur die Harchen, dann nehm wat Wutter vom Nil, en jäi dort abbeirrt. En dort Wutter von en dem Riefer, wat abbeirrt blaut seinen. En Moses seht dem Herrn, Oba, mein Herr, ek sie nicht einer, der gut reden kann, en sie auch noch nie nicht gewasst. En auch nu, dort du dienen deiner redst, es dort nicht besser geworden. Ich kann bloß nicht gut reden oder mich klar aussprechen. Und der Herr sagt ihm, wer hat dem Mensch dort reden gejeft? Und wer mag ein Mensch stamm oder doof, oder dort he seinen kann oder nicht? Ich, der Herr, do dort doch. Nu go, ich selbst wo die reden halpen, und die ungerechten wo du sagen sollst. Moses sagt, mein Herr, holdet nicht je in mi, oberschät einen anderen, kreig so nun aus du west. Dann ward der Herr kort mit Moses und seid, hast du nicht ein Bruder Aaron, einer von dem Stamm Levi? Ich weit, dei kann gut reden. Und weit so gwort, dei kämpft die besiegen, und wann dei die seht, wird he sich sei erfreien. Du warst am Reden, und am dei wird geben, dei he reden soll, und ich will jünd beide reden halpen, en jünd wiesen, wat je daunen zellen. Hij wat verdiet dat volk reden, en dat wat zo zennen, als van hij dat mühl verdiet is, en du als een God verarm. Ober neem des een stok met, dat du met dem kost de wunder daunen, de ek die juif. Dan ging Moses zwaarder no zinen schwiervoder, Jethro, en zee dem. Lot mi trägt no mine lied an Ägypten gonen, en seinen of de noch am leven zend. Jethro zeete Moses, go, ik wens die eine goude reis. En de Herr zeid te Moses en Midian, go träg nu Ägypten. Dei die nu dort leven stunden, sind alle gestorven. Dan neem Moses seine Frü en Junges, en leidte ab einen Esel rieden, en ze gingen alle auf träg nu Ägypten. En seine Hand hat hij den Stock von Gott. De Herr zeid te Moses, wann du erst träg nu Ägypten kämst, dann wies dem kenn ich all de Wunder, wonne ik für die Mehlig gemorgt hab. Ob ik wo am so hart je in jünd anstahlen, dort he dort volk nicht wort gonen loten. Du wasch dem kann ich sagen, so haf de Herr gesagt, Israel as mein erstgeborener Sehn, en ik sei di, lot meinen Sehn gonen, dort he mi deinen kann. Wann du dort nicht loten wascht, dann pass ab, dann wo ik dienen erstgeborenen dort leben nehmen. Als Moses und seine Familie hinge weis wären, neem sich dort so ram, als sie eva nacht bleiben, dort de Herr nu Moses chaim, en wol am dort leven nehmen. Dann neemt Zipporah einen schwappen Stein, en beschneid eren zeen, en schiet met de afgesnedene huid Moses zijn feit aan. En zij zeed, du bist toch een blootbrigam te mij. Door met schoon de haar Moses. Zij zeed blootbrigam, wils als Moses zijn vrouw, dat zij den zeen en Moses zijn steed beschneden. Nu zei de haar to Aaron, go amol no de wildnis, dat die Moses trafen kost. En hij jink een traf aan bij dem Gottesburg, en hij kost aan. Moses vertaalt Aaron alles wat de haar hem opgelegd had, en ook al de tekens, dat hij doen zal. Moses en Aaron gingen naar Egypten, en daar verzamelden zij alle leider van Israël. En Aaron zei aan alles, wat de haar Moses gezegd had. En Moses wijst aan de tekens. En dat volk blijft. Als zij heden, dat de haar aan Israël bezorgd weer, en dat hij je zijnen had, wo zij gekweeld werden, snijden zij zich alle in beden aan. Nu dat gingen Moses en Aaron en zeden tot hem kennig. De haar, de Israël er God is, zegt, laat mijn volk gonen, dat zij voor mij in de wildnis een vast uitreiden. De kennig zeed, wer is de haar, dat ik nu aan zal horchen en Israël gonen loten? Ik weet niet wer de haar is, en ik wil Israël ook niet gonen loten. En zij zeden, de Hebräer er God, haf zich ons gewezen. Laat ons een driedaagse reis in de wildnis nemen maken, dat wie dem Haaren, onzen God, door een opfer brengen. Wann nicht, dan kon ons eine Krankheit oder dort schwer doorschlonen. De Ägyptische König seht an, Moses und Aaron, worum verleid je dort Volk, so dat sie nicht ihre Arbeit tunen. Gott träg nur jene Arbeit. En de König seht, kick de mol nur alles, wat jen grautet Volk am Land deit, en je holen an ab von ihre Arbeit. Den Dach bestal de König, und de Eversächter an Absächter. Je darven dat volk nicht strau geven tom ihre Teelen maken, zoals je wat nu haben. Zij zullen dat nu zelfs taub holen. Je zullen krijg so veel Teelen van an verlangen als wat nu. Je darven de moed, die je wat nu verlangt haben, nicht klander maken. Die zijn bloos veel, door wij in zijn zij, laat ons gonen in onzen God opverbrengen. Geef de mannen meier arbeid op, zodat zij länger matten doorbij blijven, en er steht, dat zij zich met de falsche ideeën afgeven. En de Absächter over dat volk, en Eversächter over de Absächter, gingen volk in zeden. Zo zegt de König, door wat jun nicht länger streu gegeeft worden. God zelfs en zeet jun dat, door wo je kennen, ober de moed van jun arbeid, waar wie nog klander maken. Dan verspreidt zich dat volk over ganz Egypten en los stappeltaub verstrau. De Absächter schoven bloß nur in Seden. Die sollen jeder Tag krijg so viel Teelen maken als dann, als je in dort Stroh gegeeft wordt. En de Absächter über de Israeliten, die wonen dem König seine Eversächter hadden angestalt, kregen Schlei en Antwort gesagt, worum hab je von dort nicht so viel Teelen gemacht als verher? Dann gingen de israelitische Absächter nur dem König en fragen, worum war wie so behandelt? Ons wordt geen strau gegeeft, en doch zeien zij te ons, mag telen, ons wordt sogar geschlagen, want de schuld doch bij diene menschen ligt. En de kennig zeed, fühl zend je, fühl, dat is worum je zeien, laat ons gonen voor dem Haaren een opfer maken. Goed arbeiden, je waren geen strau kriegen, en waren doch matten de ganze moed van telen maken. De israelitische Absächter zagen aan, wo schlimm de Sach wir, en dat ze alle dag wurden matten de ganze Mut fall maken. Als ze dan van dem König kämen, trafen ze Moses en Aaron reit veran, en zij zeden te Moses en Aaron, mocht de haar seinen in rechten, wat je gedonen haben. Je haben ons nomen bij dem König en zijne Regierungsmanner verdorven. Dat is als wann je an haben dat Schwert in de hand geschoven, wo met zij ons ombringen worden. Dan ging Moses trägen Haaren en zeed, Haar, worum hast du so'n schworet loten ab dit Volk kommen? Erst dit nur wat du mich schäckst? Von da aus ich an dienen Nomen nur dem König ging, haf dat Volk bloß Trubel gehad, en du hast noch reich noch
2: Kapitel saß.
0: En de Haar zeete Moses, du warst noch seinen, wat ich mit dem König donen war. Wer in meine Storche hand, wat he jün konen loten, en wer in meine Macht, wat hy jünd uit sin land rutschecken. Dan zet God nog te Moses, ek zie de haar, ek wees mi Abraham, Isaac en Jacob als den God, die alle macht haft, ober bij dem

en gewalt jet oordeel. Ek wou jent aannemen as mijn valt, en ek wou jent God zennen, en jy waren weiten, dat ek de haar, jent God, zie, de jent van onja de Egyptische kwol rietbracht. En ek wou jent naar dat land nemen, want ek versproken heb met mijn abgehovene hand, dat ek Abraham, Isaac en Jacob dat geven word. Ek geef jent dat, dat het jent zennen zal. Ek zie de haar. Moses sê dat alle te de Israeliten ober sy harchten door nicht no, wil sy so dol geschlagen wären an de kwol. Dan sê de haar te Moses, go sei dem Ägyptischen tjernig, lote Israeliten uit din land rüt. En Moses, fer dem haarn, seht, harche mol, de Israeliten rechten sich nicht emol no mi. Dann wort de tjernig all sicher nicht. Min müllers nicht rein, tom din wort reden. En de haar sê te Moses en Aaron, dat ze zullen nu de Israeliten en nu dem Tjernig konen, om de Israeliten uit Egypten rüt te brengen. Dit zijn de stamvoders van de volksgruppen. Ruben wie Israel zijn eerste zeen. Ruben zijn zeens wieren Henoch, Palu, Hezron en Carmi. Dit zijn de families en dem stam Ruben. Simeon zijn zeens wieren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin en Zohar en ook nog Shaul, die van een Kanaanitische vrouw weer. Dit zijn de families in dem stam Simeon. Levi zijn zeens naar de reeheiten Gershon, Kehat en Merari. Levi zelfs werd 137 jaar oud. Gershon zijn nakomen verdeelden zich naar zijn zeens, de Libni en Shimi families. Kehat zijn zeens waren Amram, Jizhar, Hebron en Uziel. Kehat leeft 133 jaar. Merari zijn zeens waren Machli en Mushi. Dit zijn al de families en dem stam Levi en onze Beja. Amram bevriet zich met zijn vader, zijn zuster Jochebed, en er zeens waren Aaron en Moses. Amram leeft 137 jaar. Jizhar zijn zeens waren Korach, Nefeg en Zichri. Uziel zijn zeens waren Mishael, Elitzafan en Zitri. Aaron bevriet zich met Elisheba, Aminadab zijn dochter en Nachshon zijn zuster. Aaron en Elisheba houden vijf zeens, Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Korach zijn zeens waren Azir, Elkana en Abiazaf. Deze drie zijn de Korachitische families. Eleazar, Aaron zijn zeen, bevriet zich met een van Putiel zijn dochter. Met haar houdt hij Pinhas. Dit zijn dan al de stamvoders van de Levitische families. Aaron en Moses, van wonen hier de reed weer, zijn die, te wonen de haar zeed, brengt de Israëlieten, zoals ere stam en families zijn, uit Egypten ruit. Die krijg reden te dem Egyptischen tjernig, dat zij de Israëlieten zullen uit Egypten ruit brengen. Dan tjem de dag, wo de haar no Moses en Egypten tjem. Door zee de haar te Moses. Ik zie de haar. Zij den Egyptischen tjernig alles wat ik die zaaien wo. Ober Moses zei te dem haarn, mijn müll is nicht rein om dien woord reden, en dan wordt de tjernig zeven. Doto zei de haar, kijk je mol. Ik wou dat zo aanbrengen, dat du wast als een God voor dem tjernig zennen, en Aaron, die voor die reden wordt, wat dien profeet zennen. Du zalst alles zaaien, wat ik die opgeven wo, en Aaron dien broeder zal te dem tjernig zaaien, dat hij zal de Israëlieten uit zijn land uitloten. Doch ik word hem kennig hoort geen jut maken, dat ik meier en meier tekens en wonder in Egypten wo uiteven kennen. En wann de kennig dan nog niet horchen wordt, dan wordt hij mijn hand te feilen kriegen. Dan wo ik al de stam van mijn volk, de Israëlieten, verbrengen, en der geen schworet gerecht over Egypten, de Israëlieten uit Egypten uitleiden. De Egypten worden dan weiten, dat ik de haar zie, wann ik mijn hand op aanlaaien wo, en de Israëlieten van mank aan ruit leiden wo. Moses en Aaron deiden dat, zoals de haar dat van aan verlangd. Moses weer 80 jaar en Aaron 83, als ze met hem kennig reden. De haar zei te Moses en Aaron, wann de kennig jun zegt, wiest jun wonderwerk, dan zei te Aaron, neem den stok en schmied dem ver dem kennig haan. Dan wordt die eine Schlange zennen. Dan gingen Moses en Aaron naar dem König en deiden alles, zoals de haar aan dat abgegeven had.
Aaron smyt

0: Egypten verloten houden, kämen de Israeliten aan de Sinaï-wildnis aan. Zij verlieten Refidim en trokken naar de Sinaï-wildnis. Door lagert Israël zich ver den Boog. Door ging Moses nap naar God. En de Heer roept aan van Boog en zeed, Zij de Israeliten, die wordt van Jacob afstammen. Die hebben je zijnen wat ik in Egypten gedonen heb, en wo ik junt op beflichten van een odler droeg, en junt heb naar mij gebracht. Wann je nu harchen worden, naar dat wat ik zei, en je mijn bond houden worden, dan wo je van alle veldje op je eerd, mijn eenet valt zennen. Wann doch de ganze eerd mij geheert, je en besonderen worden van mij een rijk zennen, wo een jeder een priester is, en je worden een heiliget valt zennen. Dit zalst u de Israeliten zaaien. Moses ging treg en roept de leiders van volk toop en leed aan dit alaf her, wat de haar hem gezegd had. En dat ganse volk toop geeft de antwoord treg num haren. Alles wat de haar gezegd haft, war wie donen. En Moses bracht dem haren de antwoord. En de haar zei te Moses, Harche mol, ik wou nu die komen aan een dichte wald, zodat dat volk mij heren wordt, wanneer ik met die red. Durch dit worden zij ohne eng vertrouwen aan die haben. En Moses zei dem Haren, wat dat volk gezegd had. De Haar zei te Moses, Go naar dat volk en reinig aan, en wij aan God van dorgen morgen, en lood zij zich de kleider waschen. An dem dritten dag zullen zij reid zennen, wils an den dag, wat de Haar op dem Sinai boog raufkommen, zo dat dat ganse volk dat zijnen wordt. En zaad eine grens voor dat volk, en schob de ab, dat wann einer soll ab dem Boog napkonen, oder ook mo de grens anschieren, die soll door verstorven. Schiert dem Janjen nicht an. Die sollen dem entweder steinjen, oder met feilen scheiten. Ein daunt, of dat ein Mensch oder fei is, die soll nicht leven. Bloß wann de Person isch gebloost haft, der wie door napkonen. Als Moses vom Boog raufkeim, reinigt hij dat volk en wei de an, en zij waschen zich de kleider. Hij zei tot dat volk, Zij dat die om dritten dag reid zijn, keiner durf zich met zijn früh aufgeven. En Samarius, an dem dritten dag, funkt dat en de dunkle wald op een boog an te rumlen en te blitzen. En eine persoon bloos gewaltig, dat in jeder am Lager zettert. Dan leid Moses dat volk vom Lager nu Gott abtau. En zij nemen ere steed om boog, rondom dem boog wie ruk, en de haar keim en vlamen rauf op Sinaï. Als de haar dan en vlamen op den boog Sinaï rauf keim, kwalem dat, als uit einen grauten oven, en de ganse boog babat zaya. De persoon bloost eigen lüder en lüder, zodat de meis niet te verdrogen wier. Moses reed te God, en God antwoord als hem rummel. De haar keim rauf bad op de spets van den boog Sinaï, en de haar roept Moses, dat hij bij de spets komen zal, en Moses ging nap. De haar zei te Moses, Go rauf nu dat volk en waren aan, dat ze niet durchdringen zullen, dat ze dem haren zijnen kennen, wils dan worden vele van anstorven. Sogar de priester, die ver dem haren komen, zullen zich reinmaken, anders wat de haar jeen aan uitbreken. En Moses zei te dem haren, dat volk kan niet op dem boog Sinaï komen, wegen du hast ons al gezegd, dat wie zullen eine grens zaten in den Boog heilig houden. En de Haar zei te am, Go rauf en kom terug met Aaron. Ober de priester en dat volk zullen zich nicht durchdringen, no mee te komen, dat ik nicht jeen aan uit voor. Moses ging rauf
1: en zei dat hem volk. God geef am al de serviert en zeed, Ik zie de Haar jün God, de jünt uit Egypten uit de Sklavarie gebracht hab. Je darven keinen God haben buiten mij. Je zullen jun keinen Aufgott maken en keine Form schmieden van irgendwort, ein daunt of van dort wat am Himmel boven junt, oder wat van op eerd, oder wat van en dat water en de eerd is. Kneit junt nech ver dei en deint de nech. Ik allein zie de haar jun God en met keinem anderen taub. Ik bestroof de voders ere zind on de kenja, wat op grootkenja en urgrootkenja, on dei, de jeien mij schoffen, en blijf truhartig met mijn lijf voor duizenden generationen, totdat wat mij goud zendt en om mijn gebouwten leven. Die zullen dem nomen van dem harendjunnen God niet buiten aan eervaricht brokken, willst du haar, wat dem nicht

0: dynamos is te reden. In dem harnzin oja brand op jen aan en hij dreid zich waag, ook de waag verschwung van dat verzamelingszelt. En checkt, door wie Mirjam van de lepra-krankheid bedacht, dat er huid wip wie als schnei. En Aaron dreid zich nu Mirjam en wart aan, dat zij de lepra-krankheid houdt, en zei te Moses, mijn haar, laat deze zin niet op ons blijven. Wie hebben zij aanbedacht gehandeld en hebben ons verzindigd. Laat Mirjam niet zo zennen als een doodgeborene kind, dat half vervuld is, want dat van de mutter komt. Moses schreef num haar, God, heil haar doch. De haar zei te Moses, wanneer vader haar een gezicht gespeien had, wil ze zich dan niet 7 dagen schemen? Laat haar 7 dagen afgezonderd buiten dat lager zennen, nadem zal ze weder opgenomen worden. Zo wordt Mirjam 7 dagen afgezonderd buiten dat lager, en dat volk trok niet wieder, wat Mirjam weder opgenomen wordt. Nu dit verleidt dat volk hart ze rood, en ze stalden ihr lager in de
1: draad.
0: De haar reed met Moses en zeed, Schek mannen uit, die dat land kanen aan, wat ik de Israëlieten geven wou, goud unje zeken. Neem van jeder stam van ihre voeders einen man van de leider. Dan schekt Moses uit de paran wildnis naar dem Herrn seine Anordnung zo'ne mannen, wat leider mangt de Israëlieten wieren. En dat wieren, Shamua, Zakur zijn zeen vom stam Ruben, Shafat, Hori zijn zeen vom stam Simeon, Kaleb, Jefune zijn zeen vom stam Juda. Jigal, Josef sin zehn vom Stamm Isachar. Hoshea, Nun sin zehn vom Stamm Ephraim. Palti, Rafu sin zehn vom Stamm Benjamin. Gadiel, Zodi sin zehn vom Stamm Zebulon. Gadi, Susi sin zehn vom Stamm Josef von Manasse. Amiel, Gemali sin zehn vom Stamm Dan. Zetur, Michael sin zehn vom Stamm Aser. Nachbi, Wofsi sin zehn vom Stamm Naphtali. Goyel, Machi sin zehn, vom Stamm Gad. Dort sind die Nomes von den Männern, die Moses rutschekt, um dort Land zu unterseken. Über Hoshea, nun sinen zehn, nannt Moses Josua. Als Moses an rutschekt, dort Land Kanaan zu unterseken, seht er an. Gut los, du in dort Siedland nern, in gut abbeboi, in bekickt jünt dort Land, wo dort es, in dort Volk, wo du bennen wohnt, auf dat stark oder schwag, wenig oder viel is. En beobacht dort, wat an dat land is, wo sie bennen wohnen, auf dat goud oder schlacht is, en wat dort für Städer haft, en die sie wohnen, auf die ein Zeltdarper oder ein Forste Städer wohnen, en wo die Grund is, auf fruchtbar oder schwag, en auf du Bäum sind oder nicht. Blieft mutig en bringt Frucht mit von dat land. Dort wir kriegten die Tiet im Jahr, als die erste Windrüven rieb worden. Ze gingen los en onderzochten dat land van de zin wildnis, Bad Rehob, bij Hamat. Ze gingen eerst durch dat Siedland in Kemen Bad Hebron. Door leefden Ahinam, Sheshai en Talmai, Anak zine zeens. Hebron weer 7 jaar ver Zoan en Egypten abgebuut worden. En ze kemen bad aan de Sheelran Eshkol en schneiden dort een rank af met een pongel wiendruven en drogen dem er 2 op een stang. Ook granaatappel en vieën nemen ze met. Dat tol kreeg nu her den nomen Eshkol, windruventol, wegen den pongeldruven, wat de Israëlieten dort afgesneden hadden. Nu 40 dagen, als zij dat land ongezocht hadden, wangen ze om en gingen terug en kwamen nu Moses en Aaron en nu de ganse verzameling van de Israëlieten en de Paranwildnis, nu Kadesh, en ze vertaalden aan en de ganse verzameling, wo dat door weer, en wijzen aan de vrucht, wat zij van dat land metgebracht hadden. En zij vertaalden aan en zeiden, wie zijn durch dat land gereisd, wo je ons hand geschekt hadden. En door benen rand werkelijk maaltje honig, en dit is de vrucht van door. Ober dat valt je stort, wat door benen woont, en de steden zijn verzekerd in zijn groot, en wie zagen dort ook anak zine zeens. En dat Siedland wonen de Amalekita, de Hittita, Jebusita en Amorita, wonen op dat boiland, de Kanaaniter wonen om meer en om Jordan. Kaleb beschwicht dat volk wat ontevreden wie je in Moses en zeed. Laat ons loskonen en dat land ernemen, wie kennen dat besiegen. Ober die mannen wat met Amtoop doorhand gegonen wieren, zeden, wie zijn niet sterk genoeg je in dit volk te gonen, wilst dat als touw sterk voor ons? en zij verbreiden schrikkelijke zaken mang de Israëlieten.

de jeient, de de haar ons God ons jeft. De haar jun God haft dat land hier ver jun gezaad. Nu God en neemt dat aan, en habt nicht angst en ziet nicht bedoerd. De haar jun vorderscher God haft jun dat versproken. En dan kem je alle no mee en zeden. Welve mana en verruut schekken, dat land te bezuinen, om te weiten, woont de baste waag as toen aan te gonen, en wat van de steden wie aantrafen worden. Dat schijnt mij zo, dat dat gouda rood weer, en dan hij maakt 12 mannen, einen van jeder storm. En die gingen verwoords in dat boiland aan, wat zo wiet als dat windruven tol, en spionden dat uit. Zij brachten wat vrucht, wat zij doorvongen, en vertaalden ons dat dat land, woont de haar ons God ons juif, ein gouda land weer. Ober je stalden junt je in dem haren ons God zien gebouwd, en gingen nicht aan dat land aan. Je zeden einer tem anderen en je net zelten. De haar is je in ons, en doorwegen haft hij ons uit Egypten gebracht, en ons een Amorite ere macht gejeeft, dat hij ons aanbrengen. Nu wat van de steed govi, onze mannen er berecht engst ons. Zij zeien, dat de menschen zijn grater als wie, en dat ere steden zijn groot en hebben meren wat om hemel. Ook dat ze hebben door riesje Anakita gezeinen. Ober ik zeed junt, habt nicht angst. Bedoert dat nicht so, de haar jun God zelfs, wat jun leiden en wat voor jun aanstonen, krijg zo als hij in Egypten ver jun ene ogen al deid, en ook in de wildnis. De haar jun God droeg jun door, als zijn vader zinnen zijn woord, en bracht jun durch al die steden, wat we je nu zendt. En eindoont, wat je alles durch gemaakt houden, gelijf je dem haren junen God nicht. Hij weer de ganze tijd ver jun te gonen, dat je een steed vangen wo je je net zelden opstalen kunnen. En een nacht jink je met een vier en even dag met een steile wald. En als de haar jun grom zaaien hier, wordt hij voor dich met junt en hij versproek zich op een eid. Nicht einer van junt, die in deze beise generation zendt, waren dat goude land zijnen, want ik junne vorders versproken heb. Bloos Caleb, je vonden zien zijn, wat dat zijnen. Die erst truje wast, in dem en zinnen ook komen waar ik dat land geven, waar hij dan je gonen is. En wie een junt, wordt de haar ook voor dich met mij en zeed, nicht eenmaal du, Moses, was dan dat land nen gonen. Ober dien helper, Josua, nun zien zijn, wat du nen gonen. Sporn am aan en de zaag, wilst de wat Israël leiden, tom dat land aannemen, wat nu wat eert zennen. En de kleine, die je zeden, dat die worden en de vriend er heen vallen, die nog niet goudet van slachtet onderscheiden kennen, die waren door nen gonen. Die wou ik dat land geven, dat zij door thuis zennen waren. Ober je kennen omwengen en trek in de wildnis nen gonen, de leng den waag naar dat scheld meer. En dan zeed je, wie hebben je in dem haren gezindigd? Wie waren nu gonen met aankriegen, krijg zo als de haar ons gezaagd haft. En je mogen je in alle reitem kampf, en dachten, dat de boy aannemen wordt leicht zennen. En de haar zei te mij, woren aan, dat ze nicht zullen in dat land nengonen en met aan kampen, wils ik wa nicht met aangonen, en de aanwoner waren te sterk voor je zennen. Ik zei je dat, ober je harten door nicht no. Je verachten dem haren zien gebouwd, en aan jenen evenmout ging je en de boy nen. Dan kwamen de Amorita, die door en de boy woonden, ruut je in junt, zo als een schworm bien. Die sloegen junt dol en zeer in Gansbad Horma. Dan kwam je treeg en hielden ver dem haren, ober de haar hart nicht nu junt, en je bleven lang. Met de tijd wang wie om, en gingen en de wildnis nen op een waag nu dat scheld meer, zo als de haar ons gezaagd had. Dan bleef wie een lange stoot op verschiedene steden en de boy bij zeer. Dan zei de haar te mij, je bent lang genoeg in deze boy gewaast. Nu gaat hem al naar noorden, en hij bestaalt ook nog. Je waren bald durch de zeer boy van Edom gonen, wo je een vriendschaft, die nu komen van Esau wonen. Die waren zich voor je engsten, en zo post op, dat je nicht met die zanken. Ik wou je kind van die land geven, nicht eenmaal zo veel, als tom eine schou zullen opzaten. Den zeer boy heb ik Esau gegeeft, dat hij daar wonen kan. Je derven eten en water van den kuipen, dat je te eten en te drinken hebben. Vergeet nicht, wo de haar jun God jun gezeend haft en jeder denkt, wat je in deze tijd gedonen hebben. Hij haft nu jun abgepost,
Vil je deg dese grote wildnis gjengen,

0: Hashanot and Gilead, the free state for the Deutschlanders, Mahanaim, Heshbon and Yazer, met their wedstappen top. All these 12 steden jehirden de eeuwige Leviten, de volksgruppen van Merari zinnen nu komen. Alles top kregen de Leviten midden in dat land van de Israeliten 48 steden met ihre wedstappen top. Bij deze steden wie dat immer de stad in dat wedland rondom, zo wie dat bij alle steden. Zo geeft de Heer Israel dat ganze land, wat hij ihre voders geschworen had te geven, en zij nemen dat aan en woonden door binnen. En de Heer geeft aan rondom vreed, zoals hij ihre voders dat versproken had. Keiner van ihre vriend kon je in aan bestonen, wils de Heer geeft de alle in ihre gewalt. Zo had de Heer al zijn versprekingen erveld, nost wie uitgebleven van dat goede, wat hij zijn volk Israel versproken had.
1: Kapitel 22.
0: Josua roept de mannen van de stam Ruben, Gad en den halven stam Manasse, en zeet aan. Die hebben alles gedonnen, wat Moses, dem Herrn zijn deiner, junt gezegd had, en hebben al mijn wet bevolgd, wat ik junt ver gezegd heb. Die hebben junne breider deze ganze tijd niet verloten, en hebben vastgeholen aan dem Herrn, junnen Gott, zijn geboten. Nu oberhaft de Herr junn Gott, junne breider vrede verschafft, zoals hij dat versproken had. Nu darf je tregonen, nor de woonsteden en junn aufgoot, wat Moses, dem Herrn zijn deiner, junt an Janzit vom Jordan gejeeft haft. Neemt dat ober je neef door met, dat je dat ook daunen, wat Moses, dem Herrn zijn deiner, ongeordnet haft. Dout den Herrn, junnen Gott leven, en an zine wee gonen, en zine geboten holen, am trüb blieven, en am met jun ganse tort en met al junne kraft deinen. Josua zeeën an tom afscheid en leid an gonen, en ze jengen no ere woonsteden. De eine halft van dem Stamm Manasse hat Moses ihr Aufgott an Baschan gejeeft, en de andere halft jeeft Josua ihr Aufgott mank ihre Breider an de wasne Südjordan. En als Josua an no ihre Wohnstäden gonen leiten an sehend, seht he to an, die reisen recklich beloren trägne Hüs mit Selva, Gold, Kopper, Isa en Felschleider en eine graute Herd fei. Deilt dit Kapitel van jene Fiend mit jene Stammbreider. So trocken de Mana van de Stamm Ruben en Gad en den halven Stamm Manasse van de andere Israeliten weg van Silo, wat am Land Kanaan ligt. En ze reisden los am in dat Land Gilead, ihr Aufgott te tragen, wat ze nur dem Herrn zijn Wort durch Moses gearven hadden. Als ze dan bij de Steiner Kranz am Jordan kämen, wat nach am Land Kanaan liggen, büden de Mana van Ruben, Gad en den halven Stamm Manasse door om Jordan einen grauten schmocken altoa. Als de Israeliten de Norecht hierden, horcht, de Mana van Ruben, Gad, en den halven Stamm Manasse haben an de Grenz van dat Land Kanaan, bij de Steinerkranz om Jordan, an jane kont dat israelitische Land einen altoa gebüht. Dan kämen alle Mana van Israel en Silo taub, om jenen antum Kampf te gonen. En de Israeliten schickten nur de Mana van Ruben, Gad in den halven Stamm Manasse en dat Land Gilead, den Priester Pinhas, Eleazar zijn Sehn, en met am taub tien Leider, uit jeder Stamm van de Israeliten einen, en jeder einer van aan wie de Leider en zijne Volksgruppe, eva duizende en Israel. En als zij nu aan en dat Land Gilead kämen, reden zij met anen zeden. Zo laat dem Herrn zijne ganze Gemeindjunt zaaien. Woeram verzindig je junt, doormet, dat je dit je in Israel ihren Gott gedonen haben. Die haben jünt van dem Herrn wachgedreht en einen Altar gebüht en sind van dem Herrn aufgefallen. Reg de Schuld noch nicht tau, wat wie bi Peor ab ons gelot haben, van dei wie bad van Dorg noch nicht gereinigt sind, en wo wären eine Plog über dem Herrn seine ganze Gemeind kein? En dann drei je jünt van Dorg van dem Herrn wach. Sei je nicht, wat du kommen wat? Van Dorg erhev je jünt je in dem Herrn, en Marien wat zien oja de ganze Gemeind van Israel trafen. Wann je ober meinen, dat jün Land arein is, dann kommt Eva nu ans, en dat Land, wat dem Herrn gehiert, wo dem Herrn seine Wohnung steht, en siedelt doch do an. Ober erhevt jünt nicht je in dem Herrn en je in ans, dat je jünt einen Altar bühen, büter dem Herrn, ansen Gott, seinen Altar. Deid sich nicht achan, seid auch sin sehen, und dat je Bande versinnen, en käm nicht die Eier über die ganze Gemeind von Israel, wo he doch bloß ein Mann wir? En he käm nicht aus Einzelner wegen seine Schuld arm. Dann antworten die Männer von Ruben, Gad in den halben Stamm Manasse, en zeden to de leider